empates. Es decir, este historial junto al de San Lorenzo son los dos únicos historiales desfavorables de Boca frente a equipos de primera. Tres, la primera vez oficial que jugaron Boca y Gimnasia fue por el Nacional de 1971. Empataron 2-2 y el Lobo hizo de local en el estadio de Godoy Cruz. Cuatro, una curiosidad, los 9 goles de Boca en este historial los convirtieron 9 jugadores diferentes y el primero de los 13 del Lobo mendocino lo hizo de tiro libre justamente Víctor Legrottaglie. El estadio lleva su nombre por ser el máximo ídolo del club mendocino. Y 5, otra curiosidad, Boca aún no ganó en condición de visitante en este torneo. Gimnasia ganó todo de local los 3 partidos que disputó hasta aquí. Así que el desafío para el Boca de Arruebarrena de vencer al invicto Gimnasia y ganar por primera vez de visitante en este torneo. Profe, nos reencontramos mañana desde las 14, ya para vivir Boca Gimnasia de Mendoza y la transmisión por Splendid 990 del show de Boca de Selección. Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee h